0: Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal. Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: King. Distortion.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

for me.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het weer dan van Weer Online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het land inwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
5: Kink. Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: verrast.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie!
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in hun blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hé, hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu

Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Maar deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Ja?
9: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de Drentse Klaasinaveen is iemand om het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. Twee mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
0: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Distortion.

0: Hoteldeal steek 1 en actie bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen worden druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En grote afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
3: ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Odido. King Distortion.

0: Distortion. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan, van Weer Online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+. King. King. Distortion. Oh.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weerplaza.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald, zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan, van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom.

0: feel great.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Lidl. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn 2 nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu 4 mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven, die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. En Max Verstappen heeft de 3e tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de 3e tijd. Straks om 4 uur is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie?

0: 60,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Distortion.

0: Sjorsje. Kink.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen, moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet, dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens Dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion. Everything loud.
11: Distortion. Kink.
14: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. Het is vandaag 14 juillet, oftewel een Franse feestdag. En daar beginnen we vandaag met Gojira. Dit is L'Enfant Sauvage.

0: L'enfant sauvage van Gojira. Dat is vrij vertaald zoiets als het wilde kind. Het leek mij wel leuk om vandaag te beginnen met een Franse band. Aangezien het vandaag natuurlijk 14 juillet is. Een Franse feestdag. Dus bij deze kreeg je zowaar Gojira voor je kiezen.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Dat jij erbij bent bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is JB Goes Black Metal. Ik ga hem natuurlijk straks weer helemaal aan je uitleggen. Maar daarnaast heb ik ook gewoon muziek van onder andere Mental Cruelty van Venom. Trenchwar gaat voorbij komen. The Ghost Inside. Ik heb de allerlaatste track van de samenwerking tussen de Metal Factory en Bjorn's Betonuur. Nieuwe track van No Cure. Morbid Angel kan er voorbij komen. En jawel, zelfs de volgende band. Ome Dave is namelijk weer aangetreden. Megadeth. Want de plaat Countdown to Extinction die bestaat vandaag exact 34 jaar. En daarop staat onder andere deze enorme knijter van een hit. Volgens mij meer dan 440 miljoen keer gespeeld op Spotify. Symphony of Destruction. Dit is Megadeth.

Mental Cruelty met de Serpent of Midgard. De track verscheen vorige week. Samen met overigens ook meteen nog de aankondiging dat er een Europese tour aan zit te komen in het najaar. 27 november in de Borg van Rotterdam en 29 november in de Doornroosje in Nijmegen. Maar dat eventjes geheel terzijde. Over nieuw materiaal gesproken. Ik maakte nog meer geleden bekend via de socials van Björk van Tommuur en uiteraard ook King Distortion. De weekly pit van deze week. Devil Driver kwam afgelopen week uit met Strike and Kill. En daarvan zit Sanctified in Scars, wat tevens de weekly pit is van deze week.

Sanctified in Scars, de weekly pet van deze week. Je hoorde Devil Driver. Oké, die titel van vandaag, JB Goes Black Metal. Daarmee verwijs ik dus naar Justin Bieber. en dan moet ik even uitleggen. Het zit namelijk zo. Gisteren zat ik in een verloren momentje even over mijn Last FM pagina heen te scrollen. En dat is een pagina die houdt eigenlijk bij wat je allemaal luistert aan muziek. Ik ben een enorme nerd over dat soort dingen. En ik vind het gewoon leuk om bij te houden. Dus ik heb een aantal plugins op mijn computer staan, op mijn telefoon, appjes en dat soort dingen. Die houden dat dus voor mij bij. Dus als ik op mijn telefoon een track luister die op mijn telefoon staat, dan registreert hij dat. Als ik in Spotify een track luister, dan registreert ze dat. Et cetera, et cetera. Je snapt het. En ik was een beetje op die website aan het rondklikken. En ik zag daar op een gegeven moment dat je dus bepaalde muziekstijlen kon gaan bookmarken. Dus ik zat er een beetje in te neuzen. En zo kwam ik terecht op de Last FM pagina waar black metal beschreven stond. En ik lees het even voor. Black metal is a form of extreme metal featuring harsh shrieking vocals, fast guitars with tremolo picking, blast beat drumming and raw or lo-fi production. Lyrics include topics as Satanism, evil, Viking culture, paganism. Some forms of black metal put emphasis on the nuances of ambience or atmosphere, while others focus more on melody or technicality. Nou, de omschrijving van black metal. Ik scroll verder naar beneden. En wat zie ik daar staan? Tot mijn grote verbazing. Top artists. Nou, dat was niet zo heel erg raar. Maar als allereerste van die top artists, daar stond dus Justin Bieber. Dus ik heb er een klein screenshotje van gemaakt, of een filmpje van gemaakt op mijn telefoon en op de socials gekleurd van Joris Betonuur. Met de vraag erachter: goh, wordt de volgende plaat van Justin Bieber een black metal plaat? Ja, geen idee. Maar wat ik wel weet is dat als we het toch hebben over black metal, we beter even terug kunnen gaan naar, ja, de originators misschien wel. In ieder geval de heren die de term black metal hebben uitgevonden. Dat zijn namelijk de mannen van Venom. Van de plaat black metal is hier het gelijknamige black metal.

Venom met Black Metal. Ik heb zo dadelijk de band voor je waar we deze week tickets voor weggeven. En natuurlijk ook de track van de studenten van de Metal Factory uit Eindhoven. En voor de rest nog materiaal van onder andere No Cure en Morbid Angel. Maar eerst is hier Trench War. Ik zag de band een paar weken geleden op het South of Heaven Festival in Maastricht en maakte daar genoeg indruk op mij om te kunnen zeggen, goh, nieuwe track Blackheart, die moet ik zeker even aan je laten horen. Dus bij deze Trench War met Blackheart.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Dit is Kink.

0: Unspoken van The Ghost Inside. De band staat 13 augustus in het Doornroosje in Nijmegen. En daarvoor geven wij tickets weg.
1: Kink. Kink Distortion.
0: Ja, dan hoor ik je meteen denken, dat is al wel leuk en aardig dat u de tickets weer weggeeft. Maar wat moet ik in hemelsnaam doen om kans te maken op die tickets? Nou, dat is relatief simpel. Je gaat even naar de socials van Bjoris Betonuur, dan wel King Distortion. Daar staat namelijk een post over The Ghost Inside. En dan reageer je even in, dan tag je even je concertmaatje en dan maak je kans op 2 tickets voor de show van The Ghost Inside. 13 augustus in het Doornroosje in Nijmegen. Samen met These Nuts en Swan Slaughter in het voorprogramma. Nederlandse band, en ik vind het al tof als Nederlandse band daarin ook een podium krijgen om toch zo de mogelijkheid te krijgen om hun naam weer iets bekender te maken. Oké. Dit is de laatste. En daarmee bedoel ik te zeggen dat het de laatste track is van de studenten van de Metal Factory in de samenwerking die ik met ze had. Joris Polluur met de Metal Factory. Van dit schooljaar. Want jawel, het schooljaar is natuurlijk ten einde. Dat geldt trouwens ook een beetje voor King Distortion. Want wij gaan ook langzaam richting de zomerstop. Maar dat eventjes geheel terzijde. Maar ik kan nog 1 track voor je over. Een track die geschreven is door de studenten in de vorm van een prog metal track. En daar ging ik uiteraard eerst even met ze over in gesprek.
2: Jullie hadden als opdracht om een prog

0: Metal is heel breed en we hadden ook allemaal een beetje een ander beeld van wat prog metal is.
1: Ja, stel en ik denk dat niks,
0: dus we hadden inderdaad wel inspiratiebronnen gekozen en dat waren allemaal hele verschillende inspiratiebronnen. Maar ik heb het idee dat we eigenlijk toch in ons nummer best wel veel verschillende invloeden hebben weten te verwerken. Van,
2: Hoe zijn jullie dan te werk gegaan met het selecteren van die verschillende bronnen, zeg maar? Ik kan me voorstellen dat je met totaal verschillende bands aankomt. Dat je toch met je moet ergens een soort common ground vinden onder jullie vijven, waar je dan toch moet zeggen van, goh, hier willen we uiteindelijk naartoe, toch?
3: Ik denk dat wij heel erg, want we hadden natuurlijk een thema voor dit nummer. Ja. En ik denk dat we daar heel erg onszelf in gevonden hebben eigenlijk, met bepaalde keuzes juist daaruit halen.
2: Oh, okay.
3: Dus niet zozeer in de manier van echt een inspiratiebron uit een band, maar meer van oké, wat past er qua muziek bij het thema en wat dan voor ons de Roman Empire was.
2: Ja, zou ik dan kunnen stellen dat het thema voor jullie belangrijker was qua invloeden voor de muziek die je uiteindelijk hebt geschreven dan daadwerkelijk bands?
4: Ja, eigenlijk wel, want inderdaad, we hadden wel in het begin leuk een inspiratielijst gemaakt, maar daar kwamen dus echt allemaal hele verschillende dingen uit. Maar binnen die inspiratielijst hadden we volgens mij Leprous, dingen van Arion, maar ook dingen die we uiteindelijk helemaal niet gebruikt hebben. Maar we merkten al vlug van hey, dat grootse, dat theatrale, wat vooral bijvoorbeeld bij zo'n Arion-show heel erg naar boven komt, dat past wel heel erg bij wat wij ons voorstellen.
2: Ja.
4: En dat zat hem dan meer in het thema dan dat we echt van tevoren dachten, oké, we willen hiernaar klinken.
2: Oké, cool. Vind ik een toffe benadering van de opdracht eigenlijk. Wat ik mij dan wel even afvraag, kunnen jullie mij, de luisteraar, gewoon eens meenemen maar naar hoe zijn jullie te werk gegaan met dan daadwerkelijk het schrijven van het nummer? Want je krijgt de opdracht aangereikt, er is een groep samengesteld, je krijgt een thema, namelijk het Romeinse Rijk. En dan? Waar begin je mee? Wat is de eerste stap die je zet?
5: Het eerste voor ons was denk ik het onderwerp uitkiezen, weet je wel. Want het Romeins Koninkrijk ligt best wel breed. En dus wij waren specifiek de mythologie ingegaan. Ik denk dat dat ook wel de opdracht was. Dus Sven die was toevallig heel erg, wist er heel erg veel over. Dus vanuit hem konden we meteen een beetje wat vlak vonden waar we over konden praten, ja, voor ons nummer. Maar
3: ik kan ook even uitleggen. Het, eigenlijk wat ons meteen allemaal binnenschoot was goden versus eigenlijk tegen de mensen. Mm-hmm. Dus eigenlijk verhalen vanuit de Romeinse mythologie waar goden tegenover mensen worden geplaatst en waar eigenlijk eruit komt dat de goden helemaal niet zo lievertjes zijn, om het zo maar te zeggen. Dus daar zijn we eigenlijk, hebben wij onze nummers voor de show en voor Kink eigenlijk uitgehaald. En specifiek Minerva tegen Arachne.
2: Okay.
3: Wat een verhaal is dat wat gaat over weven. Wat ik heel mooi terug vind komen in het in de song zelf.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is in dat proces zijn we, omdat wij allemaal best wel wat wisten over Romeinse mythologie, zijn we daar eigenlijk heel snel op gesetteld al, op dat thema.
2: Oké, en je zegt, we wisten daar al veel van. Heb je er nog verder onderzoek naar gedaan? Of was het eigenlijk gewoon kennis die je gewoon meteen zo paraat had en op kon lepelen? Of is misschien één iemand in de groep die daar semi-expert in is? Kan ook, hè? Dat
4: weet ja, ik heb inderdaad zelf een gymnasiumdiploma. Dus ik heb ook specifiek Ovidius als eindexamen auteur gehad. En dat is iemand die echt heel erg in die mythe lag.
2: Mm-hmm.
4: En die dus ook het de originele vertelling van het verhaal wat we nu gekozen hebben geschreven. Dus dat zat nog wel van mijn eindexamen erin. En eigenlijk hebben we zo dat verhaal gebruikt om een soort van vormdelen voor onze song te maken. Dus we hebben het niet eens echt per se als één song geschreven, maar we gingen toen kijken van oké, hoe verloopt dat verhaal? En hoe willen we daar eigenlijk verschillende muzikale stukken van gaan schrijven om zo uiteindelijk tot een gehele song te komen die meer een verhaal is dan dingen zoals een terugkerend refrein of iets dergelijks.
3: Ook, cool. Ook met een spanningsboog en dat soort dingen die eigenlijk het verhaal volgt. Dat was eigenlijk ons grootste doel daarmee. Dus,
2: gewoon grappig dat je zo gewoon de traditionele songstructuur eigenlijk los hebt gelaten. Dat is natuurlijk ook iets wat in prog heel vaak terugkomt. Leuk. Wat ik mij afvroeg tijdens het schrijven van een nummer. Zijn er nog problemen tegengekomen? En hoe ben je die vervolgens te lijf gegaan?
5: Ik denk dat bijna heel het schrijfproces wel een beetje...

0: beetje één groot probleem was. Het was nogal omdat we juist hadden gekozen om normale songstructuren juist een beetje weg te laten. Dan was het een beetje lastig om nou precies op ieder moment te weten wat er nou na komt. Want we konden niet natuurlijk na het refrein en dan weer terug naar couplet of zoiets, weet je wel. Dus ik zou zeggen, vooral gewoon muzikaal, het schrijven was wel best wel moeilijk, maar uiteindelijk zijn we gewoon doorheen gekomen. Eigenlijk best wel brute force, weet je wel. Gewoon steeds ideeën uitproberen en gewoon kijken wat er bleef hangen.
1: En is dan, maak je dan met z'n allen een besluit van, goh, we gaan deze kant op? Of is er iemand die zegt, nee, Pat, dit gaan we doen, klaar?
2: Ja, het was over het algemeen wel een relatief democratisch proces. Het feit dat we natuurlijk dan een structuur hadden, wat het verhaal moest volgen, dat hielp zeker wel.
1: Ja.
2: En we hebben ook een paar suggesties gehad, wat echt wel hielp om toch, want soms dan ga je te veel lopen hameren op één idee, want we willen dit heel graag, maar soms kan dat juist eerder belemmeren. En moet je soms even een stem van buitenaf hebben die zegt van, probeer het misschien op deze manier te doen. En zo zijn we toch gelukkig er doorheen gekomen en hebben we inderdaad gewoon een resultaat staan wat voor ons toen hetgene heeft gedaan wat we wilden. Dus het vertellen van het verhaal met de verschillende hoofdstukken. En tegelijkertijd ook gewoon nog steeds een vet muzikaal stuk is, waar we ook allemaal trots op kunnen zijn. Ja.
1: Oké, cool. Dankjewel. Mag ik jullie danken voor jullie tijd en jullie toffe track trouwens.
2: Ja, nou, jij bedankt voor het. Super geweldig.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het project dat ik had samen met de Metal Factory in Eindhoven. Dit is de laatste track geschreven door de studenten van de Metal Factory in Eindhoven. En de kans is vrij groot dat we in de toekomst een vergelijkbaar project wederom gaan opstarten. Ik ben wel eens even benieuwd wat jullie eigenlijk hiervan vinden. Vind je de track tof? Vind je er helemaal geen zak aan? En zeg je, nou weet je wat, zet er voor mij maar gewoon volgende keer een track van, laten we zeggen, creator in of zo, weet ik veel. Het zou zomaar kunnen, hè? Maar laat mij dat gewoon eens even weten. Ik ben er namelijk wel benieuwd naar. Ik vind het namelijk zelf, vind ik dit soort projecten namelijk heel erg leuk om aan mee te werken. Ook omdat ik het belangrijk vind om beginnende muzikanten, dat zijn ze niet. Maar om jonge metalmuzikanten een platform te kunnen geven. En dat kan ik doen door middels van deze radioshow. De laatste track dus. Laat mij ook eens even weten wat je hiervan vindt. Wat je van het hele project vindt. Doe dat gewoon even via de socials. Slide me een DM'tje. Dat is daarin al voldoende. Vind ik namelijk wel leuk om te weten. De laatste track van de Metal Factory in Eindhoven. Dit is de Prog Metal Groep.

Trek van de samenwerking tussen Joris Betonhuur en de Metal Factory in Eindhoven. Dit is de groep studenten die een prog metal track hadden geschreven. En daarvoor hoorde je even het interview dat ik met ze had rondom deze track. Kink, Distortion, Betonhuur.

Brain Matter Displacement van No Cure in samenwerking met Bayway New Jersey. De plaat It Is Going To Get Dark van No Cure verscheen afgelopen week met daarop de samenwerking van een Inclination, Varials en The Acacia Strain. En dus ook Bayway en New Jersey, of Bayway NJ, net hoe je het wil noemen, met Brain Matter Displacement. Ik heb deze track, of deze plaat, dus echt afgelopen vrijdag toen die uitkwam, gewoon 4 keer non-stop achter elkaar geluisterd. Zo enorm lekker. De agressiviteit erin zit, die trek ik behoorlijk goed, kan ik zeggen. Kan misschien ook te maken hebben met het feit dat ik het afgelopen vrijdag druk had en dat ik ook gas moest geven om wat deadlines te halen. Dus dan zou het ook mee te maken kunnen hebben gehad. Maar ik vind hem fijn, de nieuwe plaat van No Cure. Tipje van mij, speciaal voor jou als luisteraar van deze geweldige radioshow hier op King Distortion. Oké, dat gezegd hebben we. We zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur, van Björn's Betonuur. Tof dat jij erbij was. Ik wil je graag nog even wijzen op het feit dat we uiteraard tickets weggeven voor de show van The Ghost Inside 13 augustus in de Doornroosje in Nijmegen. Met Swanswater, jawel, Nederlandse band, heel goed van ze, in het voorprogramma. En ook These Nuts in het voorprogramma. Daarnaast is deze show ook opgenomen en weer terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via... Oh, dan gaat er iets fout. Zo, meteen het lekker aanzetten. Excuus. Kan gebeuren soms, hè. Het is live. Dus dan heb je dat af en toe. Dat is echt hebben een podcast, want daar was gebleven. kink.nl/podcast, daar vind je hem sowieso terug. Of in de Kink-app, daar kun je hem ook terugvinden. Laatste track van vandaag is van de plaat Domination. Dan weet de kenner het al dat ik het heb over Morbid Angel. Dit is Where the Slime Live. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vanuit de DWC Utrecht, welkom bij de Loodzwaar Jongens. Onze laatste uitzending voor de zomerstop. Oh. We gaan er even 4 weken tussenuit.
1: 4?
0: Of dat verdiend is, ja. Daar had ik even aan jou over. Maar een feit is het wel. Ga je wat doen, Ricky?
2: Nee, want ik ben al weg geweest.
0: Dus mooi.
2: Ik blijf lekker thuis.
0: Jij,
1: ik ga daarna pas.
0: Ja, daarna.
2: Heel goed. Naar festivals.
1: Ja.
0: Kijk, dat zou ik kunnen doen. Op zaterdag 22 augustus zijn we weer terug. Met een uitzending vanaf Dynamo Metal Fest. In die 4 weken vakantie gaan we trouwens een herhaling erin gooien. En wel onze persoonlijke favorieten. Dat is het idee.
1: Ja, ja.
0: Wie onze gast is voor de vakantie nog. Och, och, wat is hij weer bijzonder. Zie mensen zitten. Toch heerlijk, man.
1: Ik ga het
0: zo onthullen. Maar eerst mijn vaste tafelgasten, zoals gebruikelijk.
1: Oh God.
0: Vanavond hebben we een compleet Limburgs buffet aan tafel. Rick Bouwman, de gitarist van het Dutch Metal Legends Marder, is de Fly.
2: Ja, Mies ja, zal niet anders.
0: Een slappe hap en vooral heel veel lucht. Rutger van Molenburg, de gitarist en bassist van heel veel bands, is de Mergelgrot. Indrukwekkend van buiten, maar na 10 minuten heb je alles wel gezien. En dan hebben we nog Sydney, die helaas
2: schitterende afwezigheid.
0: Dat is wel jammer, onze concertspecialist. Sydney is de Kouberg. Je ziet er anders, je ziet er iedere week weer als een berg tegenop.
2: Ja.
0: Had ik bedacht.
2: Wel als er niet komt, als ze meevallen.
0: Exact.
1: Wel jammer dat je me niet koud en vochtig noemt of zo.
0: Ja, inderdaad, zou nog kunnen. Maar we gaan door, jongens.
1: Zeg
0: we
1: over mij.
2: Yes.
0: Mag ook.
1: Zeg over mij, onze rots in de branding. Onze uitgemergelde mergelgrot mezelf. Ernst Achterman.
0: Dankjewel, dankjewel. Ook een applaus vergeet, jongens. Met elkaar.
1: Ja, ja, maakt niet uit, hoor.
2: Applaus voor ons allemaal.
1: Ja, precies, je bent een tourvakantie.
0: En dan gaan we naar de eerste nummer van de avond. En luister eens even wat dit is.

0: Aroma Screams.
1: Dat was heerlijk.
2: Strak hoor.
1: Karregangrin was het, jongens.
2: Strak hè?
1: Geweldig toch?
2: Goed hoor.
1: The Carriage Wheel A Murder van hun debuutalbum was dat. En ja, ik vind hun eerste albums veruit het beste, wat mij betreft. En dit was van het eerste album.
2: Mooi.
0: Ja, Ernst.
2: Kom maar.
0: Mag het nu wel. Doe het.
1: Zoals gebruikelijk gaan we onze gast weer eens romantisch voor proberen te stellen. Nou, gaan we zitten.
0: Komt-ie.
1: Er zijn mensen die muziek luisteren.
0: Luisteren.
1: En er zijn mensen die haar bewaren, alsof iedere plaat een hoofdstuk is uit een verhaal dat nooit verloren mag gaan.
0: Oh, wat mooi. Verloren.
1: Al meer dan 25 jaar dwaalt hij langs stopgeoefenruimtes, dampende poppodia en eindeloze stapelalbums. Waar anderen slechts een riff horen, hoort hij een geschiedenis. Met een scherpe pen, een luisterend oor en een liefde voor metal die ouder lijkt dan Rick, schreef hij honderden recensies voor Aardschok. Niet om artiesten te maken of te breken, maar omdat echte passie nu eenmaal vraagt om eerlijke woorden.
0: Passie.
2: Ja. Ik had eindelijk de mogelijkheid om...
1: En als er een plek is waar zijn muzikale hart net iets sneller van gaat kloppen, dan is het de Limburgse bodem. Een streek waar ris lijken op de stijging uit de Mergelgrotten, waar versterkers al decennia lang harder brommen dan kerkklokken, en waar de metal scene een eigen ziel heeft gekregen.
3: Zo.
1: Vanavond ontvangen we geen gewone gast. We ontvangen een verhalenverteller, een chroniqueur van de Nederlandse metal, en een man die meer albums heeft beluisterd dan de meeste van ons ooit zullen bezitten. Met groot genoegen verwelkomen wij Stan Nova!
2: Hij is er stil van hoor.
3: Poepoe. Hij is helemaal opgewonden.
4: Ik ben ontroerd.
1: Ja, Stan. Dat is maar goed ook, jongen.
2: Zo doen we dat hier.
3: Ik denk dat hij, als hij straks naar huis gaat, toch zijn vriendin eens even wakker maakt.
1: De meeste mensen die vinden het nu ook goed genoeg. Nou, want vorige week, die zeiden dat dit verhaal, ze had natuurlijk een eigen verhaal, het was gelijk al geslaagd.
3: Ja.
0: Geslaagd.
1: Als dit het was...
3: Alleen daarvoor kom je al naar de show.
1: Exact, dat is gewoon waar. Stan. Ervaar je dat ook, Stan?
4: Nou, de zweetdruppels die lopen me al de bil nadelen.
1: Ja. Ja.
4: Van ontroering.
1: Dat hoor je ook vaker, Sam.
2: Oh ja, echt? Dat is die beste.
1: Ja, man.
2: Voor mij persoonlijk was dat de eerste keer.
1: Leuk dat je er bent, Stan.
4: Ja, leuk om dat te zijn.
1: En helemaal vanuit het Limburg. Zie je trouwens, woon je ergens in Noord-Limburg of Zuid-Zuid-Limburg? Waar zit je ongeveer?
4: Ja, ik zit toch wel in het zuiden.
1: Oh, echt?
3: Ja. Oh, Jezus. Takken en draaien.
1: Bij de Drie Landenpunt in de buurt? Of,
4: Dat is het diepe zuiden. Nee,
2: er zijn gradaties.
1: Jij zit, ja. Je zit zuidelijker dan Maastricht?
4: Dat kan niet.
1: Oh, dat kan niet?
4: Nee, dan zit je een bijl hier.
1: Nee, toch? Het Drie Landenpunt is toch zuidelijker dan Maastricht? Of dat fris ik me nou?
2: Zit je ook een derde in België?
1: Vaals is toch lager
4: dat is
1: dan Maastricht?
4: Dat is oostelijk zuidelijker, ja. Dat klopt. Ja. Nee, ik kom... om het even geografisch te maken. Ik kom oorspronkelijk uit de westelijke mijnstreek. Geleen. Dus ik kan mijn zachte mooie... nog eens extra cachet geven.
1: Geleen.
4: Het oude Pinkpop is daar geweest.
1: Ja.
4: En ik woon nu al een jaar of 20 in de oostelijke mijnstreek.
1: Oké.
3: Welke plaats?
4: En veel mensen zien mij daarmee als een verrader.
1: Oh ja, werkt dat zo in Limburg?
4: Want daar zitten wel wat sentimenten. Maar, oké. Daar sta ik boven.
3: Maar welke plaats, Stan, dan? Welke plaats woon je?
4: Momenteel woon ik in Hoensbroek.
1: In Hoensbroek?
4: Hoensbroek.
3: Oh ja.
1: Wat had je vroeger in Hoensbroek? Dat is een bekende naam.
3: Een bekende naam. Ik ken het niet uit Limburg.
1: Die kruisraket of zo?
4: Oftewel Bad Slipper City.
1: Bad Slipper City, heet het zo?
3: Hoensbroek.
1: Hoensbroek? Oh.
2: Komt er deze slipper boven tafel? Ik denk, is dit nou? Dat heb ik ook niet eerder meegemaakt.
1: Ja.
3: Doe maar weer snel om je voeten.
1: Wij gaan door. Wat werd er bij jou thuis gedraaid, Stan? Als we het hebben over Stanneke, toen je nog heel klein was.
4: Nou ja, mijn ouders die hebben het rockstar niet bij mij ingegoten.
1: Niet?
4: Die waren meer van de stiemungsmuziek.
1: Oké.
4: Maar ik had het geluk een oudere zus te hebben. die mij al vrij vroeg op het goede pad heeft gezet.
2: Oudere zus, dat is ook de eerste.
1: En waar luistert die oude zus dan naar? Dat hoor ik niet heel vaak.
4: Mijn zus is, even kijken, die is 8 jaar ouder dan mij.
1: Mm-hmm.
4: En die zat dus in de scene van de early 70s. Dan heb je het over de grote namen. Dus de Purples en de Zeppelins en de Sabbaths. En het eerste waar ze mij, toen ik een jaar of 8 was, mee confronteerde. En wat een beetje de vlam heeft doen ontwaken, was Rainbow Rising.
1: Oké.
4: Okay.
1: Dat is een goede plaat. Wel. Dat is wel een prachtige
4: plaat. Daar is het een beetje mee begonnen. En ik denk dat voor velen dat nog steeds een beetje de holy grail is binnen de hard rock.
1: Ja.
4: Maar dat is voor mij dat was de eye-opener.
1: Maar eerst, we gaan naar een nummer toe. Ik dacht, ja, we gaan vanavond een Limburgs thema gaan we doen.
4: Leuk.
1: Is dat toch wel leuk?
4: Leuk om de Limburgse
1: scene even te gaat alles vertellen over de Limburgse scene. Maar laten we beginnen even ook met een band. Ja, kijken of Stan het... Nou, Stan herkent het denk ik wel.
4: Het kent.
1: Jawel.
4: Oh jee.
1: Komt ja.

0: Erika was dat met Radiation Wasteland. De band van Marcel Koenen. En we draaiden het. En ja, Stan. Wat vind je van?
1: Ja, geweldig man. En dan komt die G weer. Nou, dat je met Spiedica komt. Ja. Ja, je begon wel goed met Carrack, maar Spiedica, ja. Daar plaats je me meteen 40 jaar meer terug in de tijd.
0: Ja man.
1: Het zijn maten van me, de gebroeders Heidendaal, zanger Hans Reinders, Weilen Henk Lamers.
0: Ja.
1: Op gitaar. Ik hoop dat ik zijn achternaam goed heb. Maar geweldige gast, geweldige goos. En Marcel Koenen natuurlijk, die nog altijd zijn ding doet.
0: Ja,
1: Spiedica, ja, toch wel een illustere naam die het nooit gemaakt heeft. En als je dit nummer hoort, vraag je je toch af, ja, waarom had dat meer ingezeten?
0: Zeker.
2: Ook niet in Limburg bekend, die tijd.
1: Ja, maar
2: veel
1: dat
2: spelen.
1: Viel mee, daar had ook meer in gezeten.
2: Oké.
1: En ja, dan ga je me natuurlijk vragen, hoe kan dat dan? Ja, dat zou je ze toch zelf moeten vragen. Maar ik denk dat ze zelf ook wel in hebben gezien dat er dat ze wat kansen hebben laten liggen. Maar goed, ze hebben er wel allemaal vrede mee. Marcel heeft zijn eigen dingen. En,
2: zeker.
1: Ze hebben een reunie gedaan een jaar geleden. Een eenmalig reunie optreden.
2: Oh.
1: Daar was ik helaas niet bij. Maar het geeft wel aan dat, dat het wel iets is wat veel mensen nog boeit.
0: Ja, ik vind de naam ook gaaf. Spiedica. Maar,
2: het is een gave naam.
0: Ik vind het een gave naam.
1: Goeie zanger.
0: Een verbastering van Metallica en een Spiedica. Wat zijn Metallica?
1: Goeie, ja, ook een goede zanger, Hans. Ja. Die zijn ook nog steeds een coverband.
0: Ja,
1: ja, dat is leuk dat je die eruit zet. Geweldig.
0: Ja, ja, ik vind Spiedica heel erg leuk. En we hebben eerder gedraaid in de show. En goed, ik dacht als we het thema Limburg doen. Ik kan natuurlijk niet iedereen gaan draaien. Dus ik zal wel twijfeld dingen missen. Maar goed, ik vond Spiedica even leuk. Even naar jouw verzameling, Stan. Die moet overweldigend zijn in 25, 26 jaar aardschok nu, denk ik. Je krijgt natuurlijk alles opgestuurd van onze grote vriend,
1: ja,
0: Mike.
1: Ja, maar luister, eventjes pas op de plaats. Aardschok was natuurlijk niet het begin. Ik heb afgelopen zondag de 57 aangetikt. Dus ja, aardschok, daar ben ik nu dik 25 jaar voor bezig. Maar daarvoor deed ik al andere dingen. Maar
0: je verzamelt al langer.
1: Maar het echte werk begon wel bij aanschok. Het was mijn lijfblad. Hè, dat je daar dan voor mag gaan schrijven. Maar
0: goed, daar wil ik het zo meteen over hebben. Ik was even nieuwsgierig naar je verzameling.
1: Dan moet ik. Wil je nummers?
0: Nee, wat zit er allemaal in je verzameling? Hoeveel heb je er?
1: Ja,
0: welk genre zit er allemaal in?
1: Ik had laatst een feestje thuis. En daar heb ik wat mensen mijn man cave laten zien. En die waren toch wel onder de indruk. ja, wat moet je denken? Denk aan 4.000, 5.000 cd's en een. Vinyl zal een 600, 700 zijn. Ik ben heel lang met vinyl gestopt, eigenlijk. En dat heb ik nu een jaar of vijf geleden, sinds ik die mancave heb, ben ik dat weer gaan oppikken.
0: Ja.
1: Maar ik ben dan meer een vinylverzamelaar op tweedehands gebied. Daar kan ik echt plezier uit halen. En nu koop ik op vinyl niet zoveel. Ik krijg regelmatig al wat van labels, maar cd's koop ik wel nog veel.
0: Ja.
1: Krijg je natuurlijk ook nog wel eens wat.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is een beetje mijn verzameling.
0: En wat is een beetje in qua genre, van de ene kant en de andere kant? Wat zit er al zoal een beetje in?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk een metalhead en een hardrocker, maar mijn muziek smaakt, ja, die gaat best wel de breedte in. Dus bij mij vind je ook heel veel blues en Americana, singer-songwriter, rootsmuziek.
0: En kwam metal, van New Wave British Metal waarschijnlijk, tot aan Black Death Metal.
1: Ja, dat is best interessant dat ik de extreme metal, en dan heb je het over de Black en de Death. Dat heb ik eigenlijk pas vrij laat omarmd. Ik schat een jaar of 15 geleden dat ik daarmee ben begonnen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Dus daarvoor niet?
1: Voorheen was ik vrij traditioneel op hardrock en metal gebied.
0: Ah, ja.
1: Maar die extreme metal, ja, dat is wel wat me nu vooral bezighoudt. En daarom is het ook fijn om binnen aanschouw een aantal van die puristen te hebben die wat alleen maar in die scene zitten, waar ik dan veel van oppik.
0: Ja.
1: Van wat interessant is en wat minder interessant is.
0: Ja.
1: Maar dus ik heb een heel breed palet. En dat is denk ik ook wel een beetje mijn kracht.
0: Ja. Zit ook een collectors item. Ja, het is dan iets heel tofs. Zit ertussen. Heb je dat?
1: Een collectors item?
0: Nou ja, goed. Iets van dit is wel heel gaaf. Of voor jezelf. Voor jou van een half metal reliquie.
1: Kijk, ik ben natuurlijk wel in de positie vanwege mijn werk van aanschouw. Dat ik regelmatig artiesten interview. Dat ik dan oud vinyl kan laten signeren. Wordt het dan mee een collectors item?
0: Of ja, voor jezelf?
2: Weet je wel, voor jezelf.
1: Ja, wat voor mezelf ergens. Ja, ik heb er dingen waar ik nooit zou verkopen, maar.
0: Zoals?
1: Of het dingen van waarde zijn.
0: Nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Is meer wat het voor jou.
1: Ja, kijk, als je het dan toch. De artiest voor je neus krijgt waar je echt een heel warm gevoel bij hebt, zeg maar je idolen. Als je die dan mag interviewen, dan heeft dat wat extra's. En dan wil je wel eens de fanboy spelen.
0: Ja.
1: Maar dat moet je wel een moment voor kiezen.
3: Ja. Maar noem eens een voorbeeld.
1: En dan heb ik bijvoorbeeld een heel warm gevoel bij Jerry Cantrell van Alice in Chains. Ah, ja. Dat is een man die is een beetje mediaschuw. Die doet eigenlijk het liefst geen interviews. Maar die heb ik dan een jaar of 5 geleden heb ik hem dan mogen interviewen in Keulen. En dat kwam puur door contacten binnen Aardschok. Omdat onze bureaumus André Verhuizen, die kon de tourmanager van vroeger. En via die tourmanager kregen we dan toch een interview toegewezen. En ja, dan zit je dan toch met Jerry Cantrell. Ja, Alice in Chains is een van mijn favoriete bands. En dan heb je een heel mooi open gesprek. Ja, dan wordt er wat gesigneerd en er wordt wat getekend. Dus dat vind ik dan speciaal.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat,
0: ja.
1: dat is een naam die dan even te binnen schiet, maar.
0: Ja.
1: Ja, goed. Als je Greg Allman, dat is ook een van mijn helden uit de Southern Rock. Hè, dat is een icoon. Ja, die heb ik dan persoonlijk mogen ontmoeten. Ik ben in het museum geweest, het Allman Brothers Museum in Macon, Georgia. Daar had ik via een rondleiding kunnen krijgen. Vanwege de contacten binnen mijn netwerk.
0: Ja.
1: Kijk, dat zijn dingen die resoneren.
0: Ja.
1: En dat, zo zijn er meerdere artiesten waar ik dan. Die van mij heel speciaal zijn. En
0: als dan gesigneerd vinyl heb, kan ik me ook voorstellen dat het ook wel voor jou een extra betekenis heeft.
1: Ja, tuurlijk, dat hangt. En ik heb zo'n wall of fame, zeg maar, waar dan al dat spul op hangt. En, ja, als ik dan daar in mijn mancave zit, dan kom ik tot rust en dan geniet ik daarvan.
0: Ja, ja.
3: Kun je een fotootje sturen van die hall of fame die je hebt?
1: Oh, dat is. Kom een keertje langs, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is helemaal leuk, ja.
1: Jullie hebben mij uitgenodigd, ik nodig jullie uit.
0: Nou, tof. We gaan door en wel naar jouw eerste nummer in jouw top 3. Stond ik niet 1, 2 en 3 bij. Dus ik ben maar met onderaan begonnen, Transpunk.
1: Je bent onderaan begonnen?
0: Ja.
1: Oké, okay, dan blijven we dus in het Limburgse.
0: Ik denk het dan wel, ja. Okay. Transpunk. Vertel even waarom deze band en waarom dit nummer van hun?
1: Transpunk, ja goed. Dat is een band die de aandacht verdient. Hè. Maar voor mij is Transpunk een hele speciale band uit het verleden, uit de jaren 90. We hebben 2 platen gemaakt en die werden overal heel goed ontvangen. Ze hebben een paar jaar goed getoerd. Maar daarna vielen we elkaar. Dus de band heeft heel lang op inactief gestaan. Maar het is muziek die mij grijpt. Het is de donkere, duistere muziek. Dreigend. Dat heeft me in een moeilijke periode in mijn leven heeft me dat een heel goed gevoel gegeven. En die plaat die resoneert nog steeds. En ik vind het. Ik zal ze altijd noemen in mijn favoriete Nederlandse bands. En dit specifieke nummer, Spread the Sickness is het geloof ik, van de tweede plaat,
0: ja.
1: Jazz Monster.
0: Spread
1: is
0: the Sickness,
1: ja. Ik zou zeggen, draaien en luisteren, dus er zit heel veel groove en sfeer in. En dat is wat voor mij heel belangrijk is. Groove, sfeer, dreiging, een beetje melancholiek. Dat zijn voor mij sentimenten binnen de muziek die mij het meeste raken. En Transpunk, ze zijn heel duister, maar ook heel muzikaal.
2: Je maakt me nieuwsgierig.
0: Wij gaan luisteren en zo meteen ga je er veel meer horen van Stan Novaak, ons gast van vandaag. Maar eerst Transpunk.

0: jongens.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Dit is Kink Distortion.

Met Stan Novak. En we gaan zo meteen nog meer lullen over de Limburgse scene, onder andere. Maar eerst weer even, zoals gebruikelijk, een nummer waar we mee gaan starten. En je raadt het nooit, deze komen ook uit Limburg! Nee.

0: Dat was Ed River.
1: Ja,
0: was
1: dat zeker.
0: Met onze Floor. En jij zou haar spreken, Stan?
2: Nou, spreken is een... Is een groot woord. Nee, ik was afgelopen weekend op Bospop namens Aanschuw om daar verslag te doen. En ja. Floor stond ook op het lijstje, omdat zij natuurlijk met haar soloband speelt. En dat is toch wel het hardere werk. Alleen, toeval wou, of de pech, dat ik... Ik had een interview die dag met Airborne en dat werd verplaatst. En dat werd verplaatst naar de speeltijd van Floor. Waardoor ik dus Floor Jansen niet heb kunnen zien.

0: En dat ik ook niet heb kunnen recenseren. Dus als Floor luistert, Floor, sorry meid, maar...
1: excuses.
0: Je hebt de A's ook niet gehaald vanwege de one bull bij de planning van Airborne.
1: Nou, helemaal herkenbaar, want we hebben ook al eens een interview gedaan. En onder andere, ik wilde bij Into the Grave, een van de dingen wil ik zien, Carl Gangren. Die wil ik echt even kijken.
2: Totaal gemist.
1: Maar vervolgens krijg ik een interview op dat moment. En ik heb dus er niets van gezien. Terwijl het voor mij een van de highlights was voor Into the Grave. En ja, dat is de
2: part
1: dingen,
2: of the job.
1: Nou ja, goed, dat hoort er een beetje bij.
0: Maar goed, Arends, je hebt ze in ieder geval gedraaid. De oude After Forever ook inderdaad.
1: Ik probeer iets goed te maken, Stan.
0: Het is toch Floor is en blijft een pionier op de female front.
1: Absoluut, absoluut.
0: After Forever was destijds een grote naam. En is ook bezig met een bescheiden comeback. Alhoewel ik denk dat dat van eenmalige aard is.
1: Waarom denk je dat?
0: Dat heb ik zo begrepen.
1: Ah.
0: Dat ze een aantal shows doen en dat het daarbij blijft. Maar reken me dan niet op af, want je weet hoe het soms kan gaan.
1: Exact.
0: Als het bloed begint bloed kruipt dan...
1: Ja. Hey, je gaf aan toen we dit organiseerden met jou, dat jij bij ons in de show zou komen, dat je het ook leuk zou vinden over de Limburgse scene te hebben. Nou, dat gaan we dan ook, denk ik, maar even doen. Waarom eigenlijk?
0: Nou ja, waarom? Ik wil natuurlijk een beetje met een origineel verhaal komen. En ik hoef met de Nederlandse scene, die wordt denk ik al redelijk goed belicht met jullie andere gasten. En er is gewoon veel over Limburg te zeggen. Dus dat was voor mij wel een beetje de inzicht. Ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier voor mijn liefde voor de muziek, zoals jullie allemaal. Maar als ik dan Limburg een beetje terug op de kaart kan zetten, of een beetje een trip down memory lane, dan
1: dat was altijd leuk.
0: Dat was een beetje mijn insteek.
3: Leuk om daar meer van te weten.
1: Hey, wanneer begon, zeg maar, voor jou een beetje de Limburgse scene? Noem eens een band die daar een beetje de pionier in, dat ik denk gelijk al een naam in mij de binnen schiet. Maar zeg jij maar.
0: Nou ja, ik dan het eerste wat ik dan zag is Van Dalen.
1: Zat ook in mijn hoofd.
0: Jullie hebben Van Dalen al hier gehad. En Bob is hier geweest. En Van Dalen heeft natuurlijk in de jaren 80 die twee platen gemaakt. Stalen Verhalen en Schandalen. Nederlandstalige hardrock was de tijd vooruit. De gekke platen nog steeds. Een beetje oudbollig, maar wel nog allemaal spot on qua teksten.
1: Toen toch niet?
0: Nee, toen niet. Maar als je ze nu hoort, een beetje achterhaald. Maar,
1: dat is ook juist leuk,
0: in de tijdsgeest
1: dan.
0: Geweldig. Dat is
3: wat Eddie Bob hier toch ook steeds zei. Ja, oudbollig. Dat hij nu nog een maag is, misschien is het te oudbollig.
1: Ja, maar ik vind het juist mooi.
0: In de tijdsgeest was dat gewoon een tijd. Ze hebben toen ook nog het voorprogramma van Iron Maiden in de Rode Hal. Dus dat in 1983. Maar goed, dus dat begon. Dat was eigenlijk de... Naam moet noemen, is dat Van Dalen. Maar een naam die ik zeker moet noemen, zeker de mensen die mij kennen uit het zuiden, en dat is dan de band Avalon. Mm-hmm. Ik had het er zojuist al even over met Rick. Avalon was ook een hele veelbelovende melodieuze hardrockband. Ja. Met twee hele goede gitaristen, een goede zanger. Alles klopte gewoon. En hebben een EP'tje gemaakt uiteindelijk met 5 nummers. En daar is het bij gebleven. Toen plofte de bom en ging iedereen zijn eigen weg. Maar dat is wel voor mij heel tekenend geweest, omdat ik was toen een tiener, 13, 14 jaar, 15. En ik heb ze in die jaren heb ik ze een keer of 20 gezien, denk ik. Er was een Avalon fanclub, we gingen alle concerten aan met de bus. En we hadden ook zoiets van, ze gaan het maken, weet je. Dat is een beetje die naïviteit die ze volgens mij zelf ook hadden.
1: Yeah.
0: Ja, verder dan een voorprogramma van Gary Moore in Amsterdam, omdat Jacques Pisters de gitarist en gitaar had gewonnen. Een gitaarwedstrijd bij Gary Moore en een optreden op de Aardzoekdag met Halloween en King Diamond. Dat waren een beetje de highlights. En voor de rest bleef het vrij lokaal. Dus het is eigenlijk nooit verder gekomen dan een local breakout is het nooit geworden.
1: Is er ook zo'n typisch Limburgs geluid? Of bestaat dat niet? Kan jij horen, misschien aan de G, maar...
3: Zacht gevoel.
1: Kan je het horen? Of ook muzikaal dan doe ik het eigenlijk vooral.
2: Dat Belgisch zijn.
0: Kijk, dat is dus een goede vraag ergens. En dat zijn... Kijk, vragen waar je over moet nadenken, dat zijn goede vragen. Hè? Dat voorop staan. Ik hoor het wel in bepaalde bands. Maar als ik het moet gaan uitleggen, definiëren. Ik hoorde het bijvoorbeeld bij Transpunk, dat duisteren. Dan hoor ik er toch een beetje die mijnen terug. Hè, wat daar onder de grond allemaal gebeurde.
1: Yeah.
0: Er was een band, ook uit diezelfde tijd. Misschien dat jullie de naam kennen. De band heette Sons of the Rain. Dat was ook in begin midden jaren 90, die werkte met olievaten, nog voordat Sepultura daarmee begon. Ja, ook een beetje die oerklanken.
1: Want dat is Limburg natuurlijk wel een historie in die mijnwereld.
0: Ja, kijk, maar
1: net als Black Sabbath natuurlijk met industrie en heb ik ook daardoor klonken zoals ze klonken. Ik kan me voorstellen dat ook voor Limburgse band met al die mijnindustrie ook een bepaalde klank daardoor hadden.
0: Ja, dat... je geeft me nu een voorzet, dan zal ik hem inkopen. Je hebt die harkers zien in Limburg. In Maastricht had je de M-towns zien. Ja. En in de oostelijke mijnse had je de oostelijke mijn... Dat heeft ook een naam, ik ben hem even kwijt, maar de oostelijke mijnstreek. En dat is dan bijvoorbeeld een band Born From Pain, die het heel vaak geschopt hebben binnen de hardcore wereld. En die, ja, die haalden hun energie en hun agressie en hun frustratie voornamelijk uit die armoede die er ontstaan door die mijnsluitingen. Ja, dus dat pad waar Heerlen op in terecht is gekomen, in die verloedering, dat heeft die muziek heel sterk gevoed. In Maastricht speelde dat minder, want Maastricht was toch meer een stad van stand.
1: Mm-hmm.
0: Maar Maastricht had meer die M-towns zien, die Maastrichter hardcore, die ook natuurlijk, die zich ook wereldwijd op de kaart heeft gezet. Bands als Right Direction, Backfire, Home Trust, $400 Suit. Dat speelde allemaal in de midden jaren 90. Dus ja, er waren zekere bewegingen. En dan, dus die hardcore beweging die was echt heel specifiek. Je had die westelijke mijnstreek, die Hamptons zien en die oostelijke mijnstreek zien. Daar zat ook best wel wat rivaliteit tussen.
1: En zit ik een beetje ingesloten tussen België en Duitsland. Had dat nog wat invloed erop of helemaal niet?
0: Ja, dat had invloed in die zin dat het wel van over de grenzen mensen trok.
1: Ja, precies.
0: Maar qua bands niet.
1: Qua geluid
0: dat
1: niet
0: was
1: zozeer.
0: Echt de jongens uit Maastricht. Ja, schoten de bands als paddenstoelen uit de grond. En in Heerlen ook, alleen ja, in Heerlen moet ik het antwoord van andere namen even schuldig blijven. Maar Born From Pain was echt, en ik denk dat Born From Pain ook wel überhaupt de grootste hardcore band van Nederland is geweest. Nog groter dan Right Direction. Maar dat haalde wel die agressie en die frustratie en die vibe uit die...
1: Ja.
0: Het is allemaal uit die economische malaise.
1: Precies,
0: door die
1: dat invloed heeft erop. Ja, snap ik. Hey, we gaan naar de band Castle. Ken je dat?
0: Castle?
1: Castle. Kasteel in het Engels. Ja, Castle.
0: Oké, een Limburgse band?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Nou,
1: maar jij, ze hebben een keer een nummer gemaakt.
0: Goed, dat hoor ik voor leren dan.
1: Ja, zeker. En samen met Mystic Charm, ken je die?
0: Ja.
1: We hadden ze samen allebei een nummer. En dit nummer is The Emperor's Children. Hij staat ook op een LP van Castle.
0: En
1: dit is...
0: Uit welke periode moeten we...
1: Nou, ik denk dat dit ergens... Het zal zijn halverwege de eerste helft jaren 90. Daar zou ik het situeren.
0: Dat is de grunge periode.
1: Ja, alleen dit is meer Death Doom, zeg maar.
0: Castle.
1: Castle,
0: ik moet het antwoord schulden.
1: Nou, we gaan luisteren. Kom eens aan, jongens. Hey.

0: Ja, dit was Kalsel uit Maastricht komen ze. Ja, natuurlijk vrij obscuur en zo klinkt het ook. Maar daar hou ik van. Oude death doom metal. Inderdaad, een debuutalbum. En daar is ook bij gebleven. Gelijknamig heet ook Kalsel. Kwam in 1994, zal ik even de gauwheid. Dus ja, wel even lang geleden. Ja, je kende het nog niet,
1: Stan? Nee, dat is nieuw voor mij, maar ontzettend sfeervol, ja.
0: Ja.
1: Een on-Limburgs doom.
0: Ja, ja, absoluut, ja. Ja, en soms dan met Mystic Charm, en die snap ik dan weer, want het is hetzelfde genre. Dus ik snap dat die twee op één EP stonden samen. Maar ja, goed, ik hou van dit soort oude shit.
1: Gaan we met wat meer kennis naar huis zometeen. Dus.
0: Zo mooi is dat, hallo, is dan.
2: Ja. Ah, we zijn nog lang niet klaar. We zijn nog lang niet klaar.
3: Kijk even wat er nog meer komt. Oeh. De andere.
0: Oeh. Ja.
4: Rutgers, wat draaier.
3: Ballenbak.
2: Ik weet het.
0: Leg er even uit voor iemand die het nog niet weet.
2: Die nog nooit eigenlijk een aflevering heeft afgeluisterd. Ja, dat had hij net toegegeven. Ik heb hier een aantal ballen. Ik durf niet meer te zeggen hoeveel er eigenlijk over zijn. Achter elk nummer zit een vraag. Maar als je een heel tiental trekt, kan dat ook een weggeefvraag zijn. Maar dan weet ik niet of je iets weg te geven hebt aan een luisteraar. Maar daar mag je nog over nadenken. En anders mag je erbij passende vraag.
3: Een fly op zuur of zo.
1: Nou, dan vinden we wel iets om weg te geven.
0: Kijk.
2: Een fly in het gezicht.
0: Ik zou zeggen, stam, ja, grabbel je rot en haal er een bal uit.
2: Hey. Wat heb je?
1: Ik heb 89.
2: 89.
0: Ah, een digitale vraag.
2: Ja, ja.
1: Of is het 68? Jij mag het zeggen.
2: Waar staat
0: het streepje? Je 89 hebt.
3: Het is 89.
0: Ja, toch wel. Ja. Of is 68 een leukere vraag?
2: Met welke artiest, levend of overleden, zou je het liefst een dag in de studio willen doorbrengen?
0: Oh, dat is een leuke vraag.
2: Die kan wel, toch? Die kan wel.
0: Dat is een leuke vraag.
2: Ja.
1: Kijk, als het nu was geweest in de bar, dan had ik zo kunnen antwoorden. Dan was het Phil Lynott geweest. Maar in de studio... Dood of levend, zeg je?
2: Ja.
0: Doe maar dood. Vind ik leuk.
2: Ja, doe maar dood.
1: Ja, dan kies ik toch voor Dwayne Allman. Dat is was de oorspronkelijke gitarist van de Allman Brothers.
0: Dat is heel lang geleden.
1: Die is begin jaren 70 overleden bij een motorongeluk. Maar dat heeft de Allman Brothers niet weerhouden om door te gaan en tot nog grotere hoogtes te stijgen. Maar wat ik al eerder zei, ik heb zijn broer Greg, zijn oudere broer, in zijn levende lijf nog mogen ontmoeten. Maar Dwayne, die is heel vroeg gestorven. En daar zou ik wel heel graag mee een dagje in de studio willen rondhangen. Want wat die in zijn tijd in de studio heeft gedaan in die jaren, die paar jaar die hij had. Hij heeft onder andere op die plaat van Clapton meegespeeld, Derek and the Dominoes. Mijn antwoord is Dwayne Allman.
2: Oh. En jullie jongens?
0: Nou, daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
2: Ik heb een antwoord meteen, hoor.
0: Ik kan niet kiezen. Ja, ik heb er twee.
2: Nee, ik heb er meteen.
3: Dood, hè?
0: Dus voor mij is het...
3: Ik zat er ook aan twee te denken.
2: Ja, maar jij gaat het zeggen. Dus ik stil Eddie van jou.
3: Nee.
2: Oh, oké. Okay.
3: Ik zou Randy Rose natuurlijk dan zeggen.
2: Ja, ook.
0: Ik ook.
3: Maar ik had ook gewoon wel Dio Ozzy. In mijn hoofd.
2: Ja, Ozzy.
0: Oh ja, Ozzy. Ik had Ozzy.
2: Shit, het wordt toch moeilijk.
0: En nu ook Dio misschien mee te winnen.
2: Nee,
0: Cliff Burton, zou ik ook leuk vinden.
2: Nee, dan zou ik liever Ozzy hebben. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren.
0: Jeff Hanneman, zou ik ook tof vinden.
3: Ja, dat is ook eerder.
1: Nou brengen jullie me een beetje in verlegenheid. Mijn Southern Rock Heart heeft hier gesproken.
0: Dat is wel mooi.
1: Maar Cliff Burton, inderdaad. Ja, die had ik ook wel...
0: Geweldig. Om daar even een dagje mee willen optrekken. Ja, toch?
2: Eddie, man. Ik bedoel, wat hij overal gewoon eventjes zo poef tevoorschijn toveren.
0: Ja.
2: Oh, shit.
0: U kunt het te veel bedenken. Ja, goeie vraag. Leuke vraag. We gaan naar de volgende Limburgse band. En ja, die hebben we ook de gast hier gehad.
3: Ja, die
0: hoe kan
3: ook
0: anders? Verlot van natuurlijk.
3: Leuk, man. Lekkere band.
0: Nieuwe plaat uit. En we gaan even nummer 3.
3: Goeie plaat.
0: Ja, Identify. Tot zo.

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
10: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn vierde etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als tweede. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Opgelet.
1: Waar zit het?
0: Ik ga meteen los. Want zit is er niet.
2: Nee.
0: Dus ik neem het even over en ik probeer het even kort en snel te doen. En het begin vanaf 24 juli in de Sounddog heb je Marius Metal Mania, die present Strijkers of Fentang voor het programma RVH Project. Nederlandse.
2: Oké, ja.
0: Diezelfde dag, Beuk Barendrecht, Baruch on Tour met Live Heart Bookings presents Shutdown, Fatal Move, From the Heart en Spear. De dag erop 25-7 Steenwijk Stonehenge Festival. 25-7 Grons Goda Sayas, EP Release Tour. 25-7 Slokop Festival, Café Buitenlis Landhorst met onder andere Picture, Sin City Rebels. 29-7 Café Rox Enschede, weer Sayas. 30 en 31-7...
2: Is leuk trouwens, Sayas. Is echt leuk.
0: Ja, is leuk. Ja, ja. 30 en 31-7 Dickie Woodstock, Steenwijk en Wold met onder andere Freddie Melkely en Project Pain. 2-8 Broeg Rotterdam, Dutch Doom Days, Evoken, Todomil of Todomal. Todomal.
1: Gezondheid.
0: En Flebottomize. En dan hebben we een paar grotere shows. 4-8 Tivoli Vredenburg Pandora. Zeker dreig met Velozza.
2: Ah, Velozza.
0: En de dag erop in de Bos aan de Weert. Zeker dreig met Velozza.
2: Nou, kijk eens
0: dus, en dan voor Limburg gesproken. Nou, Velozza. Ja, dus ga ze zien. Superleuk.
2: Nou, dankjewel.
0: Yes.
2: En dan gaan we gelijk naar onze collega Mike Devries uit zijn platenkast laten vallen.
1: Voor iedereen die vindt dat muziek een serieuze zaak is, stop even een minuut of 5, 6 de vingers in je oren.
3: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
1: We gaan vandaag naar een band, een Brabantse band. En die band
0: heeft
1: heel veel platen uitgebracht. Maar ik ga met jou de tweede plaat van de band bespreken. En er is eigenlijk over de achtergrond wat producers betreft heel weinig bekend. Dus ik zal dit keer wat andere hints en tips meegeven. Tweede album van de band uit Brabant. En ik heb het over 1997. En het verscheen op het platenlabel wat ze zelf hebben opgericht. AMR Productions. Heb je een idee?
2: Nou, nee.
0: Als je een label zelf opricht, kan AMR ook een afkorting van de band maken.
1: De CD werd in september uitgebracht, 1997. En eigenlijk hebben ze de platenlabel opgericht omdat ze doodmoe werden van al die platenlabels die muziek veel te serieus namen. En als zij iets niet waren, dan was het wel serieus. Nee, tweede album dus van de band, niet serieus, Brabant en 1997. Wat kan ik nog meer zeggen over de achtergrond?
0: Idee?
4: Ja, dan moet ik denken
1: aan die do-it-yourself aanpak, hè, wat ze zeggen. Eigenlijk wel onverwacht een heel groot succes. Dit album, eigen beheer, kwam zelfs in de album top 100 terecht. Zo groot was het succes. Ze hebben het volledig in eigen beheer gedaan allemaal. En ik geloof dat er in totaal meer dan 14.000 exemplaren van dit album over de toonbank is gegaan.
2: Okay.
1: Nummer 28, zie ik, kwam het album in 1997 in de album top 100. Pak ik even het hoesje erbij. Dan zie ik een geel met blauw hoesje met in het midden een foto van de band. En daaronder staat in een soort geschreven handschriftje, de titel van het album. Ga ik hem openslaan, dan zie ik een goudkleurige gele cd. Met daarin, dat vind ik wel grappig, een e-mail van de band info@.nl. En ook nog het internetadres van de band.
0: Staat gewoon op de cd
1: geprint. Als je dat nog leuker vindt, trouwens, achterop het hoesje, daar staat ook het faxnummer van de manager. Van Rien Somers Management. 0413 enzovoort enzovoort. Het faxnummer staat ook gewoon op de cd.
2: En dat wat ouder.
1: Heb je überhaupt al een idee?
2: Nee, nee man. Nee, kansloos.
0: Nee.
4: Ja, Somers, ja, dan zul je denken Vengeance. Nee, ja, maar ja.
0: Dan denk je even aan
2: Vengeance. Ik heb echt geen idee.
1: Ik sla het hoesje even open. En ik zie dat Bart op zang is. Paul op gitaar. Willem op gitaar. Willem op de bas, excuus. Erik op gitaar. Dan zie ik Freddy op zang. Ik zie Dick als drummer. En Robert op de saxofoon. Ze maken rock, pretmetal. Nou ja, maakt het van wat je wil. Soms een beetje plat.
0: Ja.
1: Soms. Best plat. En soms ook echt super grappig. Ik vond het in ieder geval in 1997 geweldig. Ik heb twee cd's van ze. De eerste heb ik ook hier naast me liggen. Die heet... Zigarren Dans auf meine Billen.
5: Okay, dat klinkt echt als
1: ik
5: iets
1: heb het tweede
2: serie. Kansloos. Wat is
5: hij aan het doen?
1: Nee, ik heb het over.
2: Nou.
1: De band zonder banaan. Later ook wel BZB genoemd.
5: Oh, okay.
1: Het tweede album wat ze hebben uitgebracht. De baksteen van de samenleving. En daar gaan we een track van draaien. Van de baksteen van de samenleving is dit.
4: Sorry,
1: dit eigenlijk.
4: Volgens mij hebben die pinkels

0: Ja, nooit van gehoord.
1: Wel van gehoord, maar nooit verwacht.
0: Nee,
1: nooit gedacht. Nooit geraden.
0: Nee. Dit is toen aan mij voorbij gegaan, denk ik. Maar de band zonder banaan.
1: Ja.
0: We leren allemaal wat.
1: Toch in die tijd.
2: Wat ik al zei, volgens mij hebben ze Pinkpop geraden ooit een keer. Hebben ze dat Pinkpop
0: Dat zou hem zo kunnen. Ze hadden de 14.000 platen verkocht. Dus ja, ze hebben het goed gedaan in ieder geval.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Zullen we dan bananen verkopen?
0: Ja, inderdaad. Dit is inderdaad, ja.
1: Yes! Nieuwsfeitjes.
0: Yep.
1: Ik ga in nieuwsfeitjes van slecht nieuws naar beter nieuws naar goed nieuws.
3: Duurt nu al te lang.
1: Ik begin met slechte nieuws.
0: Yeah.
1: En dat is de legendarische extreme metal drummer Nick Barker. Demi Borgir hier, Cradle of Filth. Die had een bepaalde ziekte ontwikkeld. En ik wou eigenlijk al een ernst vragen om die uit te spreken.
0: Daar heb ik altijd heel goed in, inderdaad. Ja. Ik kan niet lezen.
1: Calciphylaxis.
0: Oh ja.
1: Geen idee wat het was, maar het had 50-50 kans op survival rate, zeg maar.
3: Oh, jeez.
1: En ik zal even uitleggen. Zeldzame levensbedreigende aandoening waarbij kalk zich ophoopt in de kleine bloedvaten van de huid en het onderhuidse weefsel. Het komt meestal voor bij patiënten met terminaal nierfalen. En dat had hij een aantal jaren eerder al bekendgemaakt.
0: Okay.
1: Dus hij had allerlei medicijnen, begon aan de beurs te worden. En continu blauwe plekken en bloeduitstorting en alles.
3: Ja, dat is niet best.
1: Zijn benen, mega pijn. Als hij dan een keer in slaap viel en zijn vrouw raakte zijn benen aan. Dan verging die, had hij ook verklaard.
3: Is er nog hoop of is het...
1: Sowieso lijkt me erg onhandig als drummer.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar hij is lang van kort gestopt met die medicijnen. En nu gaat het toch wel beter. En hij zei, the health is improving day by day. Dus ja,
0: Okay.
1: Hoe het uitpakt weet ik niet, maar het gaat nu wat beter.
0: Klinkt ook wel beter. Maar als je het toch over drummer hebt, dan kun je ook niet Mike Browning overslaan, denk ik.
1: Vertel.
0: Mike Browning is ook, die is gisteren overleden.
1: Ja.
0: De eerste drummer van Morbid Angel en ook van Nocturnus. En Nocturnus is voor mij echt top, vond ik dat. En zeker het album The Key is voor mij echt essentieel geweest, waarin de keyboards ging omarmen door die plaat. Dus ja, Mike Browning is voor mij echt een held, zeg maar.
1: Dat is zo recent nieuws. Ik was dit al iets voor. Maar...
0: Ja, nee, dat, dus je maar die heel drummer goed noemt, aanvult. Dan hoort deze er ook even bij.
1: Goed, dan maar ga door. Yes. Iets beter nieuws dan. Geddy Lee van Rush kan de tour weer vervolgen met twee shows te hebben uit moeten stellen vanwege bronchitis. En nog wat beter nieuws, althans in ieder geval voor Blaze Bailey, is hij heeft een succesvolle show op Edvis gedaan. Steve Harris stond de hele show aan de zijkant te kijken en die was echt vol lof over die show. Hij deed dan, welke plaat ook weer, X-Factor en Virtual Eleven, is dat dan denk ik? Heet dat dan?
0: Ja, ja.
1: Maar hij wordt ook opgenomen naast de andere medeleden in de Rock and Roll Hall of Fame.
0: Oké.
1: Leuk nieuws.
0: Alright. Nou, dankjewel voor de nieuwsfeitjes, Ricky Boy.
1: Yes, sir.
0: Zometeen gaan we naar de volgende Limburgse parel. Gaan we naar luisteren. Maar eerst nog even een paar dingen van Stan willen we weten. Wat is nou de absolute Walhalla-plek om te spelen vroeger?
2: Om te spelen?
0: In Limburg. En bestaat die nog?
2: Oeh, ja, maar over vroeger. Nou, wat ik al zei. Vroeger had je dus een goede clubscene. Maar we moeten ook vooral Noord-Limburg niet vergeten en Midden-Limburg. We hebben het alleen maar voor Zuid-Limburg gehad. Maar wat je vroeger had, had je... Ja, iedere stad was een clubje. Je had de boerderijen gelegen, je had in Brunsum had je Unitas, je had Shelter, je had Nova Zembla. In Roermond had je de Azijnfabriek, we hadden de Curve in Echt. In Weert had je de Bosser, dat is nog steeds natuurlijk. In Venlo had je de Perron.
1: Dus Oefenbunker.
2: De Oefenbunker had je dus in het Landgraaf inderdaad.
1: Ja, toch?
0: En waar kwamen de grotere namen, zeg maar?
2: Ja, de grotere namen, het was...
0: En wie kwamen er?
2: Dan moet ik toch een beetje de zaak weer naar Geleen trekken. Kijk, in dat Geleen zat je dus de boerderij. En de boerderij die had een beetje een connectie met die club uit Eindhoven. Dus die oude aardschokkroe waar Mike en Dre in zitten. Die wat daar een Dynamo de boel runde. En als die bandjes op tour kwamen, dan deden ze meestal 4-5 shows in Nederland.
0: Ja.
2: En de boerderij was ook vaak een van die clubs. Je had de boerderij, je had de Vera in Groningen, je had Scum in Katwijk, je had de Dynamo en ik mis er waarschijnlijk nog eentje. Dus ja, we hadden dus wel wij liften een beetje mee met die tours. Dus die bands als Dead Angel, Agent Steel, Savage Grace, Toxic, Gangrene, Candlemass, al die bands, die kwamen dus bij ons langs. En dus ja, ben ik toch geneigd te zeggen dat het zich in het begin jaren 90 vooral in Geleen afspeelde.
0: Hey, welk optreden zal je nooit vergeten?
2: Oeh, dat is een vraag. Welk optreden zal ik nooit vergeten? Ja, ga ik back to the beginning. Ik was 14 jaar toen ik naar de Westfalenhal ging in Dortmund. Een grote arena waar 20.000 man in kunnen. Daar ging ik met een busreis naartoe en dat was het Rockpop Festival. Ik weet niet of... Kijk Rick even aan of hij er ook is geweest, maar...
1: Nee, we niet geweest.
2: Nou goed, dan had je dus op één dag speelde daar dus achterin volgens Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Michael Schenker, Def Leppard.
1: Leuke line-up.
2: En daar mis ik er nog eentje. Oh. En dat op één dag. En dat was eigenlijk mijn vuurdoop. Ja, eigenlijk is het ook nog mooier geworden.
0: Een goede vuurdoop inderdaad, ja.
2: Ja, dat is onwaarschijnlijk, hè. Dus dat je dat op één dag kunt zien.
0: Bifrost ga ik draaien.
2: Kijk eens, Bifrost.
0: Ja, jij gaat helemaal glunderen helemaal,
2: ja,
0: Stan.
2: Want je had mij gevraagd om wat namen aan te dragen. Bifrost zat er niet bij, maar ik had hem wel op mijn lijst staan. Je kunt er maar een paar kiezen. Maar fijn dat je Bifrost zelf hebt gekozen, want... een pagan metal band uit het zuiden, de eigenaar van Hammerheart Records... is Guido Hammerheart. Guido Heijnens, ja. Was destijds de zanger van Bifrost. Dus
0: ja.
2: Knap dat je... Ja, leuk. Dus ik zou zeggen, push play.
0: Ik ga hem erin gooien. Chooses of the Slain.

0: Dat was Bifrost.
1: Dat is een demo, denk ik.
0: Nee, niet. Volgens mij is het niet van een demo, oh, nee. Maar
1: zo klonk het wel.
0: Het wel. Het is
1: een demo op plaat uitgebracht.
0: Zeg maar, ja. Hey, inmiddels hebben wij eigenlijk twee dames, maar één dame gaat het woord nemen. En ja, Rutger kwam er mee aanzetten of er even tijd voor was. Nou, of course is er even tijd voor. Want het is namelijk een ontzettend goed doel. Laten we even beginnen. Wat is je naam voor de luisteraar? Die ook even weet wie die hoort.
2: Anna Elisa.
0: Anna Elisa. Ja. En vertel even, waarom zit je hier aan tafel?
2: Ik zit hier vandaag omdat ik geld aan het inzamelen ben voor het KWF.
0: Ja, klinkt al goed.
2: Ja, ik heb een actie die heet Nerds tegen Kanker. Ik ben 2 jaar geleden een vriend verloren. Abdullah heette hij. En hij was echt een hele dierbare vriend in de Star Wars community die we hebben. Hij heeft verkocht speelgoed, verzamelde speelgoed. En onze community is heel erg close.
0: Want je zegt de Star Wars, ja, zeg maar. Dat is jullie ding, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En daarmee volgens mij is ook een linkje met Ruud Jolie.
2: Ja.
0: Want Ruud Jolie, die is ook een Star Wars fan.
2: Ja, zeker.
0: En
2: jullie
0: kennen ook Ruud.
2: Ja,
0: ook daardoor.
2: Klopt. Wij zitten allebei bij een kostuumvereniging, de 501st Rebel Legion. Dat is een internationale Star Wars club.
0: Ja.
2: Die zich inzet voor het goede doel. Dus vandaar ook mijn actie.
0: Ja.
2: Zo kennen we eigenlijk elkaar van de troeps die we hebben. Ja.
0: Hartstikke goed.
2: Ja.
0: En wat is het doel met jullie actie? Ik denk dat ik wel snap, maar
2: het doel is bad guys doing good. Dus geld inzamelen voor de goede doelen. We gaan dan verkleed bijvoorbeeld binnen de organisatie, binnen de club, naar opkikkerdagen om kinderen dan een leuke dag te bezorgen. Of geld in te zamelen voor kinderen die het even iets minder hebben. Dat we dan bijvoorbeeld daarheen gaan naar hoogvliegerdagen, vliegtuigdagen. Om gewoon kinderen dan toch even een beetje hard onder de riem te steken.
0: Ja.
2: Dat ze toch nog even een keer een speciale dag hebben of een beleving.
1: Mooi.
2: Armoede, ziekte of whatever het is. Maar ook voor volwassenen, voor wie het eigenlijk nodig heeft.
0: Ja, nou het lijkt me een heel nobel
1: streven. Ja.
0: En hoe lang loopt deze actie nog? Is die eindeloos of is het?
2: Mijn actie staat er een beetje los van. Die ben ik zelf gestart. Ik zit dan bij de Rebel Legion. Dat zijn dan, dat is eigenlijk een andere tak waar ik het net over had. Mijn actie is eigenlijk begonnen omdat ik een vriend ben verloren 2 jaar geleden. En daar had ik heel veel verdriet van. En omdat ik in de kostuum zit, heb ik wat mensen benaderd en verteld van, ik heb heel veel verdriet. Ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Hoe kan ik misschien iets met Star Wars doen, dat ik een beetje dat verdriet een plaats kan geven. Toen is mij aangeboden om een kostuum gesponsord te geven aan mij.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik op ingegaan. Ik zei van, nou, ik wil wel een kostuum hebben, maar hoe zit het dan? Toen hebben ze mij gezegd van, nou weet je, als jij dat kostuum van ons neemt en dan het geld wat je normaal zou betalen aan ons, dat kan je dan doneren aan het KWF. Toen dacht ik, oh wat cool, nerds steunen elkaar, weet je, ik krijg een mooi kostuum. Dat geld wat ik hun zou geven, dat gaat naar het KWF. En zo is het een beetje in mijn hand gaan sluipen van, oh, nerds helpen elkaar, nerds tegen kanker. En toen ben ik eigenlijk met het idee gekomen om dan deze KWF-actie op te gaan zetten. Omdat heel veel mensen in die Star Wars-wereld allemaal dat soort dure kostuums kopen. Maar ook action figures, leuk speelgoed, andere dingen, merch. Toen dacht ik, ja, we geven honderden euro's uit. Als het wel niet soms duizenden euro's zijn. Waarom kunnen we dan niet soms even 2 of 1 of 10, 5 euro, whatever. Kunnen we dat niet missen? Dus toen ben ik begonnen met deze actie in onze community. Door gewoon een beetje laagdrempelig te vragen van, goh, ik ben bezig met deze actie.
0: Ja.
2: Als je een poppetje koopt of een shirt, vind je het dan ook leuk om misschien dan wat te doneren aan het goede doel? En zo is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen. En dat is best wel aan het groeien.
0: Ja.
2: Ik mag op events nu staan. Mensen zijn bezig met inzamelen voor mij. Dus,
0: dat klinkt best wel lekker. Klinkt mooi. Ja. Kun je nog één keer de naam noemen?
2: Nerds tegen kanker.
0: Nerds tegen kanker.
1: Ja, je hoeft niet per se een nerd te zijn. Hoor. Je mag dan ook storten.
0: Ik vermoed het wel, denk ik. Dat het,
1: of een Star Wars vriend. Hoeft ook niet.
2: Als je een keer E.T. hebt gekeken, mag het ook.
1: E.T. mag ook, hè? Sorry.
0: Kijk, ik hoor het.
3: Ook even dat event waar je het over had.
2: Oh ja, het event. Er is binnenkort een event waar ik ben uitgenodigd. Treasures from Tatooine in Diemen in september. Zij hebben mij gevraagd om daar dan te komen om te vrijwilligen. En alle opbrengst die ze van dat event eigenlijk verdienen, dat gaat dan gedoneerd worden aan Nerds tegen Kanker. Dus dat is wel echt.
0: Oké, dat klinkt heel mooi inderdaad. Ja.
2: Mocht iemand nog iets van Star Wars willen, ga dan naar Treasures from Tatooine.
0: Oké.
2: De leukste markt van Nederland.
0: Oké.
2: En je steunt het goede doel.
0: En is er ook een website waarin men dat kan bekijken?
2: Ja, die kan ik geven. Althans op Instagram en Facebook kan je naar Treasures from Tatooine. Kan je gewoon gaan zoeken en daar staat eigenlijk alles op vermeld. Dus het is niet echt een specifieke website. Het gaat allemaal via social media.
0: Oké, hartstikke goed.
1: We zullen het even melden.
0: Dat gaan we zeker even doen.
2: En de KWF-actie zou ik nog wat doorgeven.
0: Ja, precies. Ja. Hartstikke goed. En dankjewel voor je verhaal.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Dankjewel. En nou goed, ik hoop dat er inderdaad goed het lekker loopt.
1: Binnenkomt.
2: Yes.
0: Ja, lekker loopt met je, met je actie. Mooie actie. Dankjewel.
2: Dankjewel. Hey, make dankjewel.
1: Yes.
0: Ja, gaan wij nog even een lekker nummer draaien. Waarom ook niet? En, dat is trouwens een nummer van jou, Stan. Picture.
4: Ja, Picture, alright. Ja, ik moest drie nummertjes aanleveren, dus dan kom je toch bij de...
1: Ja, maar dit is dan even niet Limburg dan.
4: Bij de grote naar Nederland.
0: Ja, Picture.
1: Dit is weer een van je topfavorieten.
4: Ja, ik moest drie nummertjes aanleveren. Ja, die Transmink hebben we al gehad. En ja. Picture, ja, absoluut. Die plaat Diamond Dreamer is toch een mijlpaal binnen de Nederlandse scene. Ja. Die zanger, die smoelijk Avigal.
0: Absoluut.
4: Waarvan het gerucht ging dat hij zelfs bij Metallica op de radar stond, hè, toen ze zoekende waren. Toen James nog niet James was. Ze speelden in de boerderij in Geleen. En dit is een nummer waarvan ik vind... Ja, ik vind het een nederklassieker. Dat de openingnummer van Diamond Dreamer.
0: Ja, ik... weinig toe te voegen, denk ik.
1: Nou ja, Picture, ik snap hem helemaal. En zeker ook vanuit de generatie...
4: Ja, zeker, Rick.
1: Genoten.
0: We gaan luisteren. Komt-ie aan. Good Old Picture.
1: Lady Lightning.

0: zware jongens.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Waar

0: Rick, het is tijd voor jouw galop.
1: Dat is het zeker. Maar ik had al iets grappigs, want ik kreeg ook, als ik even een paar seconden mag pakken, een band die was natuurlijk geïnteresseerd in onze show. En die band heette Dubai Coke. En punkrock uit Groningen.
2: Sorry, Dubai Coke?
1: Dubai Coke. Maar toffe naam. Maar die hadden dus een, ik denk, nou, we kunnen niet alles draaien, hè. We krijgen heel veel aanbod van muziek. Maar ik denk, we luisteren het wel. Dus ik denk, even luisteren. En toen hoorde ik toch een nummertje erbij. En dat heette The Freak Show. En dat was dit galopje. Dat was dat beginnetje eigenlijk.
0: Oh, echt waar?
1: Van dit item. We hebben ook bands die maken galopjes om juist gedraaid te worden. Maar deze band heeft eigenlijk dit galopje gebruikt om op hun LP...
0: Ik heb het ook geluisterd. Ik heb het ook geluisterd. En ik heb ook een nummer had ik uitgezocht. Ik ga het alleen nu deze week even niet.
1: Heb je dat stukje gehoord?
0: Nou ja, ik vraag me af of dat... Nou goed, gaan we zo meteen even kijken. Of dat
1: ik vond het wel lachen. Ik heb het ook tegen ze gezegd. Oeh ja, inderdaad, lijkt er wel op.
0: Ja. Dus, tof.
1: Dat was wel leuk. Nee, ik was op zoek naar weer eens wat obscuurs.
0: Ja, altijd goed. Ja.
1: Vind ik ook leuk. En toen kwam ik als struinende galopje tegen. Eigenlijk onder de naam Rescue en onder de naam Pallas. Hetzelfde nummer, onder de naam Rescue, onder de naam Pallas.
0: Okay.
1: En nou, een beetje verder uitgezocht. Het blijkt dus dat de band Pallas de naam heeft gewijzigd naar Rescue in 1989. Maar de band Pallas begint al in 1980. Het is een Belgische band, komen uit Charleroi. En speelde eigenlijk progressieve rock, maar...
0: Is dat in de buurt van Limburg of...
1: Nou, ik denk dat Charleroi niet heel ver van Limburg af.
3: Limburg.
1: Belgische Limburg dan.
0: Nou, dat is helemaal mooi. Dat is goed.
3: Dat is wel een industriestad, of wel?
1: Maar de progressieve rock werd langzamerhand wat meer melodisch heavy metal. Een beetje de Europese metal sound van toen. En toen in 1990 besloten ben de naam te veranderen. En kregen ze ook een andere zanger. De hele plaat, alle nummers van Pallas, waren al opgenomen. Werden opnieuw opgenomen. Maar dan met die andere zanger. En die zijn ook beide uitgekomen. Dus er zijn twee platen van Pallas en van Rescue. Met dezelfde nummers. In hetzelfde jaar. Maar met een andere zanger. Nou, best uniek.
0: Zeker.
1: Volgens mij heb ik daar sowieso nooit gehoord of meegemaakt.
0: Maar heb je een galopje?
1: Ik heb voor het nummer Love is Life van Rescue gekozen. En niet die van Pallas. Omdat ik die zanger van Rescue eigenlijk net wat lekkerder vind.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, goed. Galopje uit België. Rescue met Love is Life.
0: En waar zit het galopje?
1: Luister zelf maar.
0: Ik geloof het ook. Ik heb geen idee. Ja, precies.
2: Ga wel weer.
1: Hij zit er wel, anders komt hij er niet in, toch?
0: Oké, okay, nou, we gaan luisteren. Komt hij aan Rescue? Yes.

0: Ja, je kan hier alles van vinden.
1: Als je
0: maar
1: hoopt.
0: Maar,
2: best leuk. Maar jij stond in je gedachten weer met je tennisracket op je bed te springen.
0: Ja.
3: Ik ken het wel. Tennisracket op het bed te springen?
2: Ja, weet je, een gitaartje spelen.
0: Ja, echt wel. Ja,
3: met een tennisracket.
2: Met een bezem.
0: Ja, maar goed.
2: Dat gevoel wekt het wel op.
0: Nostalgie even weer. Je kan alles van vinden. Oudbollig en zit opgenomen en geen goede zang. Alles kun je ervan vinden. Maar toch raakt
2: het
0: me.
2: Het is toch leuk?
0: Ik vind het hartstikke leuk, ja. Hartstikke
2: en
0: tof.
2: En dat gitaarintrootje in het begin. Ik vind het gewoon wel mooi.
0: Ik wil het heel even over Stan hebben. Over Stan zelf.
2: Hij is er nou toch.
0: We hebben het alleen maar over Limburg gezien gehad. Maar even kort naar jou.
2: Ja,
0: ik begon met Aardschok. Maar zij eigenlijk begint al ervoor. Vertel even, wat deed je voor Aardschok? Je bent bij Aardschok begonnen in 2000. Wat deed je ervoor?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik scene in de boerderij in Geleen. Dus in 283. Dat heeft alles een beetje getriggerd. En ga je ook zelf een bandje spelen. En je netwerk wordt groter. En op een gegeven moment ben ik bij de boerderij ook zelf een medewerker geworden. En uiteindelijk heeft me dat naar Stichting Popmuziek Limburg gebracht. Waar ik 10 jaar aan verbonden ben geweest. Tussen begin jaren 90 en 10 jaar verder.
0: Ja.
1: Als bestuurslid. En daar hadden we een maandblad. The Playground. Over de Limburgse scene. En daar ben ik stukjes voor geschreven. En op een gegeven moment viel dat goed van beide kanten. En toen daar de hoofdredacteur vertrok, heb ik die kar overgenomen. En vervolgens heb ik die kar jarenlang getrokken. En via de Playground ben ik eigenlijk op de radar gekomen van andere Nederlandse bladen. Via Stichting Popmuziek Nederland, bij de Fred. Dat was destijds een maandblad voor de Nederlandse scene. En in die tijd had je nog meer van die gesponsorde blaadjes. De Live Access bijvoorbeeld, de Samsung All Areas. Dus ik ging stukjes verschrijven buiten de provincie.
0: Ja.
1: En dat bracht me op een gegeven moment op de radar van de Aardschok. En op een gegeven moment belde toenmalig bureau-redacteur Michel van der Moosdijk.
0: Ja.
1: Die nam contact met mij op.
0: Geloof ik,
1: ja, precies. Ja. Die is geëmigreerd. Die nam contact met mij op of ik interesse had om ook iets van Aardschok te gaan doen. Ja, dat was natuurlijk meteen een volmondige ja, want het was mijn lijfblad en dat was mijn scene. Dus nou goed, nou zo ben ik eigenlijk bij de Aardschok terechtgekomen.
0: Okay.
1: Maar goed, nog lang van kort schrijven, dat heeft toen mijn prio gekregen en de beste beslissing ooit.
0: Wat vind je er leuk aan schrijven?
1: Wat ik er leuk aan vind? Dat ik op een positieve manier kan bijdragen aan de promotie van onze scene. Hè. Dus,
0: en hoe kom je dan in de situatie terecht als je er minder positief op bent? Je vindt de plaat niet zo goed?
1: Nou, daar moet je dus mee kunnen omgaan. Kijk, dus,
0: maar, en hoe ga jij ermee om?
1: Op een goede manier, denk ik. Je moet,
0: dat is?
1: Je moet kritisch blijven. En als iets goed is, moet je kunnen benoemen waarom het goed is. En als iets niet goed is, moet je kunnen benoemen waarom het niet goed is. En dat vanuit een persoonlijke beleving die duidelijk is voor de lezer. Want kijk, als je een recensie schrijft voor een blad als Aanschokken, we zijn een vakblad, je geeft wel een veredeld verkoopadvies af. Dus ik vind wel dat de mensen...
0: Dat is het.
1: Dat je je er goed in moet verdiepen. En als je een interview met een artiest afneemt, ja, dan moet je ook de artiest proberen te prikkelen om hem toch bepaalde uitspraken te ontlokken die een goed verhaal maken. Een verhaal wat ze niet elders lezen. En ik denk dat als ik voor mezelf spreek en ja, ik krijg dat ook wel eens terug van mensen, ook van artiesten, dat ik wel een wat interview betreft dan wel een goede mix heb van zakelijkheid en van ook van inlevingsvermogen in de artiest. En ik doe altijd, ik doe mijn huiswerk goed. En,
0: kijk, wij proberen mensen ook altijd natuurlijk te helpen en te promoten. Hmm. En soms gaan we ook een cijfer geven aan een nummer. En dan komen we eigenlijk altijd uit op een 9.
3: Ja. of ernstig aan een 15 voor ons.
0: Ja, dan is het toch weer gemiddeld een 9, zeg maar.
1: 9 zijn bij mij zeldzaam. Maar,
0: Oké. Ja?
1: Ja.
0: Dat kan niet echt meer?
1: Nou, ik heb volgens mij ook wel eens een keer een 10 gegeven. Maar,
0: voor welke plaat dan?
3: Ja, precies. Nou, we dat weten.
1: Waarschijnlijk is dat Govert Mule geweest. Een van mijn favoriete Southern Rock bands. Maar het kan ook een 95 zijn geweest. Okay. Er is altijd ruimte voor verbeteringen. Dus die 10, ik denk dat ik hem toch terugtrek. Ik hoef hier ooit een 10 heb gegeven. Nooit hoger ben gegaan als 95.
2: 9,5.
1: Maar als je van mij een recensie leest en hij heeft een score van boven de 78, dan kun je als lezer ervan uitgaan, dan is die aankoopwaardig.
2: Maar dan wel in jouw stijl die jij natuurlijk.
3: Maar boven
2: dus
3: de
2: als lezer
3: 78.
2: Moet je ook weten waar jij van houdt.
1: Eigenlijk. Maar ik heb een brede stijl. Dat is deels mijn kracht binnen Aaschok, maar ook mijn valken. Dat is de kracht dat ik dus. Ze kunnen mij op een breed vlak inzetten. En de zwakte kan dan zijn dat als er bijvoorbeeld een interview komt voor een band, een black metal band of een extreme metal band, wat ik ook zou willen kunnen, dat ook bij de puristen terechtkomt.
0: Ja? Ja,
1: wat
0: ja.
1: ik ook heel goed begrijp.
0: Heb je ook eens een 1 gegeven of een 2 gegeven?
1: Nou,
0: een heel erg laag cijfer.
3: Ja, wat is het laagste?
1: Nou, ik ben volgens mij nooit lager gegaan dan een 4.
0: Dan ben je toch ontzettend lief, Stan.
3: En wie had die 4 dan?
1: Goed, als ze een,
3: en wie had die 4? Nou ben ik benieuwd.
1: Als ze een 3 verdienen, krijg je hem maar. Nee, dan moet ik het antwoord schuldig blijven, hoor. Maar ik ben wel heel hard, maar rechtvaardig.
3: Wat is die 78-grens dan? Je zegt als het boven de 78 is, dan is hij eigenlijk ook
1: bang. Ja, dat is, maar dan zou ik zelf ook het geld eraan uitgeven. Een
3: 77?
0: Maar
3: dat niet.
0: Een 78 was je op school ook heel erg blij mee, Stan. Dan?
3: Ja, maar 77.
2: Ja, dat is 70 al.
3: Ja,
2: maar de Aaschok toch iets minder.
0: Ja, ja.
1: Ja, maakt er 75. Kijk, het blijft iets persoonlijks.
3: Ja,
0: ja, of course. Ik vind ook, als je iets niet goed beoordeelt, dan ben je denk ik aan je stand verplicht om uit te leggen waarom dan niet. En niet alleen dat het je smaak niet is, die leest ook wel eens terug. Ja, het is mijn smaak niet. Ja, dan moet je dan eigenlijk boven staan.
1: Daar sta je boven als journalist. En je moet het kunnen benoemen. Hè? En, kijk, ik heb ook in al die jaren wel eens een interview gehad dat het een beetje ontspoorde. Ik heb ook een paar keer ruzie gehad met muzikanten. Maar omdat hun vragen mijn vragen hun niet bevielen. Maar dan praat je dat wel achteraf uit. En dan is dat...
3: Wie is er zo heet geblakerd dan?
0: Ja, wat voor vraag stel je dan, Stan? Ja,
3: wij willen de dirt.
0: Ja, die wil ik weten. Wat voor vraag stel je dan waar iemand de mensen mee opgefokt van raakt?
3: Ja.
0: Dan wil ik heel niet vragen.
1: Nou, oké. Okay. Dan nou, heb ik jullie een vinger gegeven en dan nemen jullie
3: zeker
1: de hand.
3: Zeker.
1: Ja, absoluut.
3: Ja, ja.
1: Ja, nou, ik kan dat best benoemen. Ik heb een aantal jaar geleden had ik een interview met Danko Jones. Dat was face-to-face een Heerlen bij ons. Dat loopt dan via een lokale promotor bij ons in het zuiden.
0: Ja.
1: Theo Samson, volgens mij was het label AFM. Maar ik had Danko al een aantal keren eerder gehad. En met alle respect voor Danko Jones, maar hij maakt telkens dezelfde plaat. Hè? En op een gegeven moment ben je... Ja, je wil niet weer dezelfde vragen gaan stellen. Maar je wil wel een interview doen, want het is een toffe gast. En het is toch weer een opdracht. In dat bewuste interview stelde ik andere vragen die hem niet bevielen. En dat...
0: Je was kritisch.
1: Ik was niet bijzonder kritisch, maar ik was...
0: Vond hij wel.
1: Ik was nieuwsgierig naar andere aspecten binnen zijn belevingswereld. Hij had ook op dat moment een boek uit. Maar alles, want dat is een ontzettende blaaskaak. Hè. Hij heeft overal een mening over. Hij had ook een boek geschreven met allemaal anekdotes. Dus hij is heel breed in zijn vocabulaire. Alleen hij wou niet praten over de business side of things. Ik had wat vragen over hoe het dan buiten het artistieke ging. En dat beviel hem niet. En toen heb ik hem, op een gegeven moment liep dat vast. En toen wou hij ermee stoppen. En ik zeg, nou weet je wat, dan zullen we het nu even over je boek hebben dan. En toen gingen we over dat boek praten. En toen heb je dat weer een beetje bij hem weg. Maar toen hoorde ik later van de promotor, die hem dus terug naar het vliegveld moest rijden, dat hij de hele weg naar het vliegveld had liggen zeuren over dat interview. Dat hem dat dwars zat en wat ik voor een idiote vragen stelde. Ja goed, ik stond daar boven. Maar goed, een jaar later komt Danko Jones weer met een nieuwe plaat en kreeg ik hem weer aangeboden. Ik zeg, ja, dan wil ik het best wel weer doen. Kijken hoe die er nu in zit. En toen, dat was face-to-face op Graspop. En toen kwam hij dus de interviewruimte in en hij zag mij. Hij wist ook dat ik het was.
0: Hij zei, oh kut, daar heb je hem.
1: Dus het was eventjes een stroeve blik. Maar hij wist ook net zo goed als ik wat voorheen gebeurd was. En toen hebben we hem gewoon elkaar meteen de hand gelukt. Want let bygones be bygones. Maar toen zat hij helemaal in de stress. Want zijn backline die was verkeerd gegaan met het vliegtuig. Die was in Barcelona of in Parijs terechtgekomen in plaats van Brussel. Hij stond daar, hij moest over een uur optreden.
0: Hij wordt gestrest.
1: En zijn backline was weg en hij was helemaal gestrest. Ik zeg, ja jongen, maak je niet druk. Ze hebben hier zoveel reserveapparatuur. Dat komt allemaal goed. En laat dat van je afkleien. En op een gegeven moment kwam hij tot rust. En toen hebben we gewoon... een heel fijn interview gehad en hebben we een fotootje gemaakt en elkaar even geknuffeld.
0: En dan heb je dan ook andere vragen gesteld?
4: Nou,
0: ik doe door op die zakenkanten.
4: Ik heb me toen maar weer wat meer op de muziek gericht.
0: Oké.
4: Maar goed, dan is dat... dat soort dingen gebeuren ook eens. Maar die gebeuren zelden. Ik kan maar draag zeggen dat ik altijd met een goed gevoel uit die interviews kom. En ook van artiesten dan vaak. Dus de feedback krijgen ook van promoters. Dat het allemaal... dat ik daar wel goed in zit.
0: Ja. Heb je wel eens Legion of the Damned geregisseerd?
4: Vast en zeker, ja. Ik denk zowel in mijn Stichting Popmuziek Limburg tijd als in mijn Aanschoek tijd. Vroeger was het occult, hè, voordat de Legion of the Damned. En Maurice is natuurlijk Noord-Limburger, een local hero. Hij heeft ook natuurlijk zijn goede business met zijn videomontages. Een geweldige band. En volgens mij stonden ze laatst ook nog op... En dat was vorig jaar, hè?
0: Start of Heaven, ja, zeker.
4: Dat je was immune. Dus maar dat je daar een nummertje van gaat draaien nu.
0: Dacht ik wel. Als ik denk aan Limburg, denk ik onder andere aan Legion of the Damned.
3: Zeker weten.
4: Harry in the Tent.
0: Precies. En we gaan gelijk bij het titelnummer draaien. Althans, zoals de band ook heet, Legion of the Damned.

0: Legion of the Damned. Yo. Ja, hoe lekker kan het wezen?
1: Lekker.
0: Ja, welke jonge Limburgse band moeten we in de gaten houden, Stan?
1: Oh, dan gaan we nu, naar het heden.
0: Ja.
1: Tja. Eentje heb je volgens mij al gedraaid, hè?
2: Velossa.
1: Velossa, toch?
0: Ja, Velossa, ja. Velossa
2: kijk.
1: Beetje in hetzelfde genre, denk ik. Ja, wat meer richting de trash. Dan zit je toch bij dat Mass Deception. Die kennen jullie
0: wel. Ja, Mass Deception. Ja, ja, ja, zeker. Ja.
1: Tja.
0: Nou goed, je hebt al twee genoemd.
1: Moet ik eens om me heen kijken.
0: En ja, jonge bands. Wel jonge bands, hè.
2: Wie?
0: Nou ja, Velossa.
2: Ja, de band aan zich is misschien niet heel oud, maar niet alle leden zijn even jong, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Ik zag hem trouwens wel als stage divend. Oh nee, is het crowdsurfing straks hem voorbij komen, hè?
2: Ja?
0: Ja.
2: Ron.
0: Ron. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Ron is jong van geest.
0: Hij is ontzettend jong van geest.
1: Waar ik wel even op kan terugkomen. De naam is volgens mij al gevallen. Andrew Alt.
0: Ja, Andrew Alt, zeker.
1: Is hier ook als gast geweest.
0: Ja, ja, binnenkort weer.
1: Seven Miles to Pittsburgh is dan wel geen volbloeds Limburgse band. Want volgens mij is Andrew de enige Limburger. De rest zijn Brabants.
0: Ja, goed vooruit.
1: Maar goed, die derde plaat die zit eraan te komen. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik heb er wel hoge verwachtingen van. Dus ja, dat is wel iets wat ook internationale potentie heeft. En hopelijk gaat het ze nu lukken met die platendeal.
0: Ja.
2: Nou, daar gaan we nog aandacht aan besteden.
0: Ja, ze komen binnenkort inderdaad bij ons in de show wederom. Ja, nee, is een toffe band. Zeker, absoluut.
2: Een eindelijk mooi verhaal. Hè?
1: Maar vroeger stond ik met beide voeten in de klei in de Limburgse scene. Maar tegenwoordig, als je dan nu schrijf je voor een nationaal blad, is dat... Is dat gevoel met die aanwas van onder is gewoon verdwenen. En meestal komt het op mijn pad als het er al is.
0: Ja, jongens, we gaan voor het radiodeel het nu afronden. Ik denk dat ik hoop dat Stan nog even wil blijven zitten. Dan gaan we nog even de XL in. Gaan we nog een paar dingen bespreken met elkaar. Ben benieuwd wat Stan doet in het dagelijks leven. Daar gaan we zo nog even naar kijken. En we gaan nog een quizje doen met allemaal Limburgse acts. Kijken of Stan er één van kan gaan herkennen. Oh, het wordt vrij obscuur, dus we gaan kijken wat het gaat werken.
2: Oh, jee.
0: En ze komen nog een paar dingen voorbij. Dankjewel, Stan, voor je komst naar onze studio hier in de DB's in Utrecht. Voor jou toch een lange rit vanuit Limburg.
2: Ja.
0: Dat je al die moeite hebt genomen. We zijn je erg dankbaar.
1: Heel ja, het was het verkeer verliep vlotjes vandaag. Dus,
2: mooi.
0: En hoe later wij het maken, hoe vlotter je ook weer terugrijdt.
2: Terug heb je ook geen files, hoor.
0: Is toch wel weer lekker, nee, Stan.
1: We hoeven er morgen niet vroeg uit, dus we doen het lekker rustig aan.
0: Dat scheelt ook nog weer.
2: Dat is wel lekker voor jou, maar ik wel.
0: Hey, we hebben nog één nummer te gaan in jouw top 3.
1: Ja.
0: En dat is, waarschijnlijk weet je het zelf wel, denk ik. We hebben nog twee gehad, dus de nummer 3 is over.
1: Ik ben blij dat je hem nog gaat draaien.
0: Zeker.
1: Ja, we komen toch weer terug in de oude tijd.
0: Ja, ja.
1: Een Nederlandse band die het nooit gemaakt heeft, maar binnen Nederland gewoon 3 topplaten heeft uitgebracht. Begin jaren 80. Ik heb het over de band Bodine.
0: Ja.
1: En hun derde album, 3 Times Running, dat vind ik zo'n geweldige plaat. Qua sound en qua performance. Maar er staat er dan 1 nummer op. Battlefield, nummer 2. Ja, jullie vroegen naar mijn favoriete Nederlandse metal nummers. En ik denk dat ik kan stellen dat ik Battlefield, dat nummer, dat ik dat het beste Nederlandse metal nummer vind. Omdat dat nummer voor mij alles heeft wat metal mooi maakt.
0: Met Arjan Lucassen.
1: Het heeft groove, het heeft een fantastische zang, het heeft mooie twin gitaar, het heeft een lekker rollende drum, het is sfeer.
0: Galopje?
1: Wellicht ook een klein galopje.
0: We gaan ons best doen.
1: Maar daar zijn jullie de experts in. Dus dat nummer is voor mij een beetje mooi om mee af te sluiten. En,
2: lekker hoor.
1: Ik hoop dat de luisteraar het ook met mij eens is. En dat het misschien ook voor de jeugd een eye-opener is. Van check ook even die oude Nederlandse bands. Bodine.
2: Helemaal met je eens.
0: Picture hebben we natuurlijk gehad. Absoluut. Ja. Helemaal met je eens.
1: Maar Battlefield is voor mij de pinnacle.
0: Nou, tof. We gaan zeker even luisteren. Ik ken uiteraard Bodine en ik ken waarschijnlijk ook Battlefield. Ik heb alleen niet direct nu... En hoe gaat die hoe klinkt
2: dat? Dat gaan we zo meteen horen.
0: Dat gaan we nu inderdaad horen.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Stan. En ook dank voor het luisteren naar ons programma weer. We zijn dus nu 4 weken zijn we even uit de lucht. Althans, een nieuwe show. We gaan wel herhaling doen.
2: Top met 4 degene, van onszelf.
0: Precies, die wij heel erg leuk vinden. En tot over 4 weken weer bij Dynamo Metal Fest zijn we dan weer aanwezig.
2: Tik ons aan, hè, John Cita.
0: Dank voor het luisteren.
2: Voor het praatje.
1: En jullie gaan niet naar Alcatraz.
2: Ja, misschien ook wel. Maar bij Dynamo gaan we ook wat opnemen.
0: Daar maken we hier vanuit een show
2: maken
0: in ieder geval.
2: Ja. Loodzware jongens editie.
0: Dank voor het luisteren en we gaan afscheid nemen.
2: Tot zo
0: met
2: bij de Excel.
0: Yo, uiteraard. Hey, yo.

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn 2e plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakt de pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Lekker toch?
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee.
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Kom naar Kruidvat. Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen.
4: Distortion.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte die tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is. En dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: sportnl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cervesa voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Van Albert Heijn.
7: 9 uur. Dit is Kink. Distortion.

0: Jordanië na een reeks raket- en drone-aanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn 4 anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben 2 dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op 3 plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Home Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: King Distortion.

0: Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwers Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: King Distortion.

Distortion.